Goedemorgen, dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Deze week hoort u in dit programma een gevarieerd aanbod van muziek uit de afgelopen eeuwen. Het eerste werk dat we u laten horen is de Lustige Feldmuziek nummer 1 in F groot van de Duitse componist Johann Philipp Krieger, in een uitvoering door het ensemble Tout Suite onder leiding van Marianne Pfau.

Na deze lustige veldmuziek van Johann Philipp Krieger speelt Cantus Köln met dirigent Konrad Junghenel de kantate voor vier solisten, koor en orkest Aus der Tiefen van Johann Schelle. En deze Schelle was Thomaskantor in Leipzig, net zoals Johann Sebastian Bach, dat 22 jaar later zou worden.

De kantate Aus der Tiefen van Johann Schelle werd uitgevoerd door Cantus Köln. Van Lorenzo Gaetano Zavatteri, barokcomponist en violist in Bologna, is het volgende werk. Het Kammerorkester Basel speelt met Julia Schröder als dirigent en solist het concert voor viool en strijkorkest opus 1 nummer 12 in G groot. Het concert heeft de bijnaam A Tempesta di Mare.

Dat was de zeestorm zoals Lorenzo Zavattieri deze vorm gaf in zijn vioolconcert nummer 12. Geblazen wordt er ook in het volgende werk, de Partita voor blaasorkest nummer 1 in S groot van de Tsjech Jozef Mislivicek. Kalman Berkes leidt het Budapest Blaasorkest.

Mit der Text »Schon seh ich das Land« endigt Meeresstille und glückliche Fahrt von Ludwig van Beethoven. We gaan verder met de Promenade Sentimentale, een compositie van Théodore Dubois, uitgevoerd door het trio Hochelaga.

Het trio Hochelaga speelde de Promenade Sentimentale van Théodore Dubois. Een oud Engels drinklied is Down Among the Dead Men. En de in Ierland geboren componist Charles Villiers Stanford gebruikte dat lied als basis voor zijn variaties voor piano en orkest, opus 71. Margaret Fingerhut is de soliste en Vernon Hentley dirigeert het Ulster Orchestra.

Margaret Fingerhut was de soliste in de Concert Variations upon an English Theme Down Among the Dead Men van Charles Villiers Stanford. Een aantal onder het stof geraakte Amerikaanse vioolsonates is onlangs tevoorschijn gehaald en heeft weer een podium gekregen. Eén daarvan is de sonate voor viool en piano, opus 8 in D groot, van de Amerikaanse componist Rosetta Gleason Cole, die aan het eind van de 19e eeuw nog in Berlijn studeerde bij Max Bruch. Solomia Soroka, viool, en Arthur Green, piano, hoort u nu in deze vioolsonaat.

Zo klonk tot slot van deze uitzending de sonate voor piano nummer 23, opus 57 in F-klein, Appassionata van Beethoven, gespeeld door Yevgeny Kisin. Dit was Meesterpianisten, samengesteld door Jeroen Hommels. Informatie over de muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. En voor reacties of vragen kunt u mailen naar klassiek@concertzender.nl.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Daarin brengt de concertzender muziek van Nederlandse componisten en uitvoerend muzici. Deze keer wijden we opnieuw een uitzending aan de Nederlands-Belgische componist en violist Charles-Auguste de Berrieaux. De Berrieaux werd geboren in 1802 in een aristocratische familie in Leuven, dat in die tijd een onderdeel was van de Nederlanden. Hij overleed in 1870 te Brussel. De Berrieaux heeft een bijzonder belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Franco-Belgische viooltraditie, met exponenten als Henri Vieuxtemps, Hendrik Wieniawski, Heinrich Wilhelm Ernst en Eugène Isaïe. We starten deze uitzending met een trio voor piano, viool en cello, opus 58 nummer 2, en daaruit dan het middendeel. U hoort Hirotoshi Kasai, piano, Kuniko Nagata, viool en Mark Dobrinsky, cello.

Na dit trio gaan we luisteren naar de Nocturne, opus 34, uitgevoerd door dezelfde muzici. De Nocturne draagt de prachtige romantische titel Plainte de jeune fille.

We zijn inmiddels wel toe aan een wat groter werk van Charles-Auguste de Berlioz. Nadat we in de vorige uitzending zijn tweede vioolconcert lieten horen, volgt nu het zevende in G groot uit 1851. Het werk wordt ook tegenwoordig nog gespeeld. Het is romantisch met virtuose cantabile melodieën, maar wel met een klassieke opbouw. De uitvoering is door de Belgische violist Carlo van Neste, een vertegenwoordiger van de Franco-Belgische viooltraditie. Hij wordt begeleid door het Kamerorkest van de RTBF, de Franstalige Omroep van België. Het geheel staat onder leiding van Edgar Donneux.

Dat was het zevende vioolconcert van De Berlioz door Carlo Van Este. Een later ook bekend werk van De Berlioz is zijn Scène de Ballet, opus 100. Er bestaat ook in uitvoeringen voor viool en harp, maar hier hoort u het met Itzhak Perlman en het Juilliard Orkest onder leiding van Lawrence Foster.

We vervolgen de uitzending met een postuumwerk van Charles-Auguste de Beriot, en wel de Prélude ou Improvisation. Met zijn virtuose gedeelte heeft het werk iets weg van een étude. Gaat u luisteren naar een uitvoering van Bella Hristova.

Wishful Singing en Storm in a Jar, muziek van Diederik van der Laag. Aan het slot van dit uur nog de meest recente uitgave met muziek van Diederik van der Laag, Aquam Amata, door Kamerkoor Quintessens onder leiding van Raoul Boesten en met Françoise Cablis. Een uitvoerig gesprek met Diederik van der Laag is te horen in de podcast Muziekmakers der Nederlanden, gemakkelijk terug te vinden op de website van de concertzender of via Apple Podcasts.

Muziek van Diederik van der Laag in deze aflevering, deze speellijstaflevering van Muziekmakers der Nederlanden. Ook kwam Amata door Kamerkoor Quintessens onder leiding van Raoul Boesten en Françoise Cabli. Alle informatie gemakkelijk te vinden.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijk programma van de Concertzender. Met muziek deze week vooral van Johann Sebastian Bach. Hij is op weg naar de Matthäusbisschop. Weer prachtige cantates, want hij schreef allemaal dramaturgische hoogstandjes, de een na de ander. We gaan luisteren naar cantate 45. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. We gaan luisteren naar een uitvoering door het Bach-collegium Japan, alleen van Masaaki Suzuki, met de countertenor Robin Blaze. De tenor hebben we weer een keer, Gert Turk, en de bas is natuurlijk altijd Peter Kooi.

U hoorde Cantate 45. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, uitgevoerd door het Bach-college in Japan, onder leiding van Masaaki Suzuki, met Robin Blaise, Gert Turk en Peter Kooi.

Dat was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot de volgende keer.

0: la France.
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Sylvester Hoogmoed.
3: Dit is de concertzender waar we het komende uur wijden aan Charles Trenet, le fou chantant. Geboren op 18 mei 1913 in Narbonne en ruim 87 jaar later overleden op 18 februari 2001 in Créteil in de buurt van Parijs. Dat is dit jaar alweer 25 jaar geleden. Reden genoeg om weer eens wat van hem te draaien. Met zijn swingende composities en poëtische teksten was Trenet een van de belangrijkste chansonniers van de 20e eeuw. Brassens, Brel, Ferré, allemaal beschouwden ze hem als hun leermeester.

0: Douce France, een van de bekendste liedjes van Charles Trenet. De man die met zijn rake poëtische teksten, maar vooral ook met zijn pakkende composities, het Franse chanson dat tot dan toe wel erg op de teksten gericht was, een nieuwe impuls gaf medio jaren 30. En dat deed hij geïnspireerd door de Amerikaanse jazzmuziek, waar Trenet een grote liefhebber van was. In het lied waarmee ik net begon, schetste hij een romantisch beeld van Frankrijk met zijn rijke natuur en het joie de vivre in de slaperige dorpjes en stadjes. Dat het voor veel Nederlanders zo'n fijn vakantieland heeft gemaakt de afgelopen decennia. En het sloot ook heel goed aan bij de tijdgeest in de jaren 30, vlak voor de oorlog, toen er in Duitsland weliswaar dreigende ontwikkelingen waren. Maar de Franse arbeiders die kregen toen, dankzij de linkse regering van premier Blum, voor het eerst vakantie. En dan konden ze via de radio luisteren naar de vrolijke hits van Trenet. Vrolijk, maar vaak ook melancholisch, soms met een enigszins surrealistisch kantje. En in ieder geval zelden oppervlakkig. Luister maar eens naar La Java du Diable. Over de duivel die de mensheid in de ban krijgt met een bepaalde dans die hij heeft geïntroduceerd. Maar dan blijkt dat hij er niet voor betaald wordt. Hij heeft de auteursrechten namelijk niet op de dansmuziek. En dan stopt hij er maar weer mee.
1: Un jour le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent aux heures des repas, le diable venait sur sa java frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout, tout de suite à Paris, circonvenant bien les esprits. Vers la

Dat was Charles Trenet in 1935, toen hij nog een duo vormde met pianist Johnny S. In dit lied vroeg hij zijn moeder om zijn geboortehuis in Narbonne niet te verkopen. Dat ligt vlakbij het station van die plaats, aan de Franse zuidkust. Dat huis is inderdaad in de familie gebleven. Tot eind jaren 90, toen Trenet het verkocht aan de gemeente, die er een museum van wilde maken, gewijd aan de chansonnier. En dat is ook gebeurd. Dat bestaat nog altijd. Het ligt vlakbij het station, zei ik al net. Vlakbij het spoor. Maar voor de mensen die Narbonne toevallig kennen, het is niet het huis waar je op uitkijkt als je uit het station komt en waarop een tekst van Trenet geschilderd is. Na de eerste voorzichtige successen van het duo Charles et Johnny ging Trenet in dienst, waar hij uit verveling een vrolijk liedje schreef dat in 1937 zijn grote doorbraak zou worden, toen de beroemde en door hem zeer bewonderde Maurice Chevalier het opnam. Maar ook zelf zou hij er veel succes mee boeken, Y'a de la joie.

Boom, een van de hits die het tieneridool Charles Trenet scoorde aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Hij had een vrolijke uitstraling met zijn clowneske rode krullen. En als een soort gimmick sperde hij regelmatig zijn ogen wijd open. Dat deed hij ook helemaal op het einde nog, toen hij al in de 80 was en maar nog steeds optrad. Zijn teksten waren, ondanks die vrolijke verschijning, hij werd wel Le Fou Chantant genoemd, de zingende gek. Maar die teksten waren zeker niet oppervlakkig. Hij had kwaliteiten als schrijver, dat blijkt ook wel uit het feit dat hij op hele jonge leeftijd publiceerde in het gerenommeerde literaire blad Mercure van Paul Léotot. Hij wilde ook eigenlijk liever schrijver worden of schilder. Hij had goede contacten met onder andere Jean Cocteau en de schrijver, dichter en schilder Max Jacob. Om nog maar te zwijgen over dichter en journalist Albert Bozil uit Perpignan, die zijn ontdekker was en hem stimuleerde om zijn geluk te gaan zoeken in Parijs. Hoewel hij daar zelf helemaal geen belang bij had, die Bozil. Want ze hadden namelijk een homoseksuele relatie, hij en de jonge Trenet. Een van zijn bekendste liedjes uit de begintijd is Je Chante, over een zingende vagebond, vrolijk zingend, zo lijkt het. Maar tegen het einde van het lied blijkt dat hij een touw heeft gepakt om zich van het leven te redden, zoals Trenet het formuleert, waarna hij als spook verder zingt.

0: Lang nadat de dichter overleden is, leeft zijn werk voort. En dat geldt zeker ook voor Charles Trenet, die dit uur centraal staat bij de Concertzender. Het is vandaag 18 mei, precies 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Zo'n beetje alle grote chansonniers van na de oorlog hebben hem als voorbeeld gezien. Van Brel, Brassens en Aznavour tot en met Gainsbourg en meer recentelijk Patrick Bruel. En ik zei het al eerder, hij wordt nog altijd vooral geassocieerd met het vakantiegevoel. Omdat hij vaak van die vrolijke liedjes zong. Omdat hij populair werd in de jaren waarin de Franse arbeiders voor het eerst recht kregen op vakantie. En doorbetaling tijdens de vakantie. En omdat hij af en toe ook zong over vakantieachtige zaken. Zoals bijvoorbeeld de Route Nationale 7. De doorgaande weg naar het zuiden via Lyon, Valence, Avignon enzovoorts. Waarover vanaf medio jaren 50 steeds meer Franse auto's naar de Côte d'Azur reden. Al die vakantiedrukte, daar had hij trouwens zelf nogal last van, Charles Trenet. Want zijn landgoed bij Aix-en-Provence, dat werd op een gegeven moment doorsneden door een autoweg. En daar was hij niet echt blij mee. Hoewel het geruis van die auto's op de achtergrond, zei hij later, deed denken aan de zee. Dus hij had er wel vrede mee, toch.
1: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette.

De Arme Antoine, bezongen door Charles Trenet, een opname uit 1962. Hij raakte toen een beetje uit de gratie. De Amerikaanse popmuziek veroverde in die jaren de radio, de rock and roll. Trenet had daar weinig goede woorden voor over, voor die nieuwe muziek. Hij vond dat muzikaal gezien een enorme stap terug. En hij beklaagde zich er later ook over dat jonge artiesten er vaak uitzagen als overjarige cowboys. En zo klonken ze ook. Tot overmaat van ramp verdween Trenet in 1964 een paar weken achter de tralies op verdenking van een zedenmisdrijf. Hij werd daarvan beschuldigd door een voormalige medewerker die hij ontslagen had en die zelf zeker niet van onbesproken gedrag was. Maar als homoseksueel moest je in die jaren nog zeer op je tellen passen, dat bleek maar weer. Begin jaren 70 kwam Trenet, die toen al achter in de 50 was, weer sterk terug. Hij trok weer volle zalen, oogste veel succes en schreef weer een aantal sterke nieuwe liedjes, zoals Fidel, waarin hij terugblikt op zijn vroegste jeugd in Narbonne, in zijn geboortehuis aan het spoor.

à la Gare de Perpignan, zong Charles Trenet in 1973, want hij bracht zijn vroegste jeugd door in Narbonne, ik zei het al eerder, maar na de scheiding van zijn ouders en een tijd op een internaat, dat waren geen gelukkige jaren, bracht hij zijn verdere jeugd door, en toen ging het weer wel goed, in Perpignan, waar zijn vader zich gevestigd had als notaris. In 1975 kondigde Trenet zijn afscheid aan, maar in de jaren 80 en 90 deed hij af en toe weer van zich spreken. Hij bracht ook nog een paar goede cd's uit met nieuw werk, zoals in 1992. Hij was toen 79 jaar oud. Mon cœur s'envole. Daarop staat onder meer dit mild kritische liedje over intellectuelen met hun studeerkamergedroom. Trenet die was intelligent genoeg en hij had ook wel literaire aspiraties vroeger. Maar het al te hoogdravende, daar moest hij niks van hebben. Hij beperkte zich liever tot het schrijven en vrolijk zingen van liedjes.

0: L-E-C-T-U-T-E-L.
1: Oui, oui.
2: Dit programma is alweer bijna ten einde. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Ik heb ter voorbereiding met veel plezier een van de nieuwe biografieën gelezen die is verschenen. Charles Trenet à ciel ouvert van Jean-Philippe Segaud. Nu tot slot van dit programma een lied van zijn allerlaatste cd die hij in 1999 uitbracht op 85-jarige leeftijd. Le poète descende dans la rue. Hij trad dat jaar ook nog op, opnieuw met veel succes, maar het was wel voor het laatst. In het jaar 2000 kreeg hij een hersenbloeding die hem halfzijdig verlamde en het jaar daarop overleed hij, 19 februari 2001, 87 jaar oud. Hier is Le Voyage de la Vieille. Tot volgende week.
3: Dans une maison vide, madame compte ses rides devant sa vieille psyché. Mais on frappe à la porte, entre la bonne morte, on lui dit approchez. Toutes les deux s'approchent et se font des reproches de maison mal tenue.

0: Het Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 11, Helden en het ultieme Hammondgeluid. Jimmy Smith bracht het Hammondorgel van de kerk naar de jazz, soul en blues. En hij kan beschouwd worden als een van de aanstichters van het gebruik van de Hammond in een nieuwe context. Zijn stijl was en is een inspiratie voor velen. Geldt dat ook voor onze organisten? In deze aflevering bevragen we de muzici over hun eigen ultieme Hammondgeluid. En we vragen naar hun helden. Laten we eerst luisteren naar wat Boye Ingwersen zegt over Jimmy Smith, die hij als een traditionele Hammond-organist beschouwt. Wat is het ultieme geluid van de Hammond voor Boy?
1: In het begin was ik ook enorm weg van nou, zoveel mogelijk hoge noten en wat over het algemeen mensen ook te gek vinden aan de Hammond sound, zeg maar. Is, nou, een voorbeeld is als je meteen... Dat kent iedereen natuurlijk, dat is de hele ding. En dat, daar was ik toen ook heel erg fan van. En dat, dus daarmee ben ik begonnen.
0: Inmiddels heeft Boy Ingwersen meer ervaring en is zijn smaak veranderd. Is dit nog steeds zijn ultieme Hammond geluid?
2: Ja, jij zoekt één antwoord, maar dat is er denk ik niet. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met de context waarin iets gespeeld wordt en ook met de luisteraar. En voor mij is, ik denk het ultieme Hammond geluid is Hammond in de context van nieuwe elektronische muziek. En ik kan moeilijk één ding spelen die wat dat neerlegt. Dat geeft voor mij wel het gevoel wat ik bij een Hammond wil hebben. Is om het te combineren met technologie van nu. Om het te combineren met effecten, met synthesizer geluiden, met alle opties die je nu hebt.
0: Heeft Boye Ingwersen dan niet één favoriete riff?
2: Wat ik heel tof vind, en daar ben ik laatst tijd ook wel veel mee bezig, is, ja, dat gaat over kwarten. Dat is dat in principe... Is dat ook hoe een bijvoorbeeld een gitaar is opgebouwd. Die stemming van een gitaar, als je gewoon die open speelt, is... Kijk hoor. Is dat. En dat is in principe... Is dit ook een akkoord? Je kan hier van alles van maken. Je kan er een C-akkoord van maken. Je kan er een A-akkoord van maken. Je kan er een F-akkoord van maken. Dus je kan er van alles mee doen. En dat is het bijzondere aan die kwartenligging. Het klinkt ook enorm open, dus je kan er heel erg veel mee. Voorbeeld van op piano is McCoy Tyner. Maar dat vind ik te gek om mee te spelen. Als je bijvoorbeeld...

0: In die zin kan je er van alles mee doen.
1: En wat is voor Carlo de Wijs het ultieme geluid?
2: Dat bestaat niet. Daar ben ik nog naar op zoek. Ik vind, maar dat is misschien intuïtief terug naar mijn jeugd gegaan, van waarom ben ik nou uiteindelijk getriggerd door dat Hammond-orgel. Ik denk toen dat dat heel erg sound was. En ik ben nu, decennia later, eigenlijk van mening dat de sound van het instrument, maar ook wat ik daar nog verder mee kan doen, dat dat bepalend is voor mijn zoektocht naar, nou ja, wat je beoogt, creatief, om hè, je ultieme persoonlijkheid te ontwikkelen via je instrument of wat dan ook.
1: Toch laat Carlo zich ook beïnvloeden door zijn helden. Bijvoorbeeld wanneer hij vertelt over de baspedalen die hij op blote voeten bespeelt.
2: Ja, blote voeten, blote handen, hè, dus dat ligt voor de hand, vind ik. Maar misschien is Rhoda Scott is voor mij van invloed geweest, want zij speelde op blote voeten. Dus ze had ook in de kerk leren spelen. Het ziet er ook nog eens heel erg gaaf uit, zeg maar. Dus ik was daar wellicht meteen door beïnvloed. Maar ik heb zelf wel ervaren dat op blote voeten spelen, dat het mij ook wat brengt. Want dat maakt dat ik meer contact kan maken met het instrument dan dat ik dat met schoenen doe of wat dan ook.
1: En dit is wat Thijs van Leer zegt.
3: Ik heb veel geluisterd naar Jimmy McGriff en dat soort. Jimmy Smith natuurlijk ook.
1: Maar zijn inspiratiebronnen zijn niet alleen Afro-Amerikaanse muzikanten.
3: Nou, ik denk Witte Scheet van Paal, White Shade of Pale, in de eerste plaats wat popmuziek betreft. En dat is natuurlijk gewoon een stukje Bach wat je daar hoort. Maar dat vond ik zo ontzettend mooi. Elke keer dat ik het weer hoor, denk ik, ach mannetje, hoe komen ze erop? En ook de manier waarop Gary Brooker dat zingt, dat stuk. Maar ja, John Lord ook wel. Die heb ik nog goed leren kennen vlak voordat hij doodging, omdat ik nog een van zijn soloplaten heb meegedaan, fluitistisch. Dan in Keulen hebben we daar opnames gemaakt. En wie nog meer? Ja, Stevie Winwood vond ik een heerlijke speler, heerlijke timer, prachtig. Jimmy McGriff, Jimmy McDuff, Jimmy Smith. Ik vergeet nog een belangrijk iemand. Ja, en dan wat modernere jongens. Joey De Francesco. Prachtige orgelspeler. Niet te vergeten, Bert van der Brink.
1: Rob Mostert heeft ook een uitgesproken voorkeur voor Afro-Amerikaanse muziek. Als Karin vraagt naar waarom hij boven alle toetsinstrumenten koos voor de Hammond, kwam dat met name door de muziekkeuze van Huize Mostert.
4: Wat was het moment van de ultieme bevanging van dit is het?
5: Ja, toch ook wel door mijn broer, die heel erg van rockmuziek hield. Dus ik werd door hem al heel snel geconfronteerd met John Lord. En aan de andere kant de platenkast van mijn vader, waar Rhoda Scott in stond en Jimmy Smith en dat soort dingen. Dus het was aan de ene kant Deep Purple, Procol Harum en Emerson, Lake & Palmer en ga maar door. En aan de andere kant was het toch ook de jazzmuziek. En mijn voorkeur, hoe dat kan weet ik niet, maar al vanaf kleins af aan, zit toch bij de soul en de jazz en de blues. En ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik echt bewust, zeg maar, Jimmy Smith hoorde. Het eerste nummer was Back at the Chicken Shack. En het grappige was dat we dat nummer, dat ik later bij Rudy van Gelder in de studio zat in 2010... zocht ik een cd'tje om een beetje een soort klankbeeld te hebben van hoe willen we dit af gaan mixen. En dus ik ben daarna een platenzaak gelopen en heb een cd gekocht van Jimmy Smith, Back at the Chicken Shack. En toen las ik op de hotelkamer dat hij was opgenomen in 1960, in de laatste week van februari. En ik zat de laatste week van februari in dezelfde studio met dezelfde engineer in 2010, exact 50 jaar later.
4: Jeetje.
5: En dat was ook het eerste nummer wat mij echt gewoon een soort, nou ja, de mogelijkheden van het instrument liet horen en waar ik echt ontzettend door gegrepen werd. Dus toen hebben we besloten om dat stuk ook maar op te nemen, als een soort eerbetoon, zeg maar. Maar ja, ik ben helemaal niet bijgelovig, maar je zou bijna zeggen, dit toeval bestaat niet. Weet je, als je exact 50 jaar later in dezelfde week, in dezelfde studio, met dezelfde engineer zit, die inmiddels al 86 was. Dus ja, dat. Maar goed, door die Becker, de Chicken Shack, is mijn liefde echt voor de Hammond. Ontsproten. Ja, ik vind het nog steeds. Het geeft een soort. Sentimenteel gevoel, of hoe zeg je dat? Maar ja, ik kan nog wel steeds ontzettend blij worden als ik het hoor. En het nummer zelf stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Het is gewoon een soort basis blues. Maar ja, weet je, hoe Jimmy Smith dat speelt, of speelde, dat was, dat is ongelooflijk. De timing van die man en de manier van spelen. En op het North Sea Jazz Festival. Het was een hele Hammond-dag en het begon met Carlo de Wijs. En die had ik heel toevallig gemist. Dus dat krijg ik heden ten dagen nog steeds te horen van hem. Maar daarna kwam Barbara Dandelion en dat was te gek. En toen kwam Jimmy McGriff en dat vond ik ook helemaal te gek. En toen als laatste kwam Jimmy Smith. Jimmy Smith kwam op en hij speelde op hetzelfde orgel als de Hammond-spelers daarvoor. Maar goed, hij kwam op en hij deed net of hij het opening in het gordijn niet kon vinden. En hij loopt naar de microfoon in een rechte lijn. En hij kijkt het publiek in. En het enige wat hij zei, hij tikte eerst op de microfoon, of die het deed. En zei, and now it's time for the real thing. En toen hoorde je ook in de zaal, weet je wel, zo'n gons van, nou. Maar hij had gewoon gelijk. Hij duwt één toets in. Ik weet nog heel goed, een hoge F. Maar die man had zo'n uitstraling dat je voelde gewoon de siddering door die zaal heen gaan.
1: Frank Montis zag een ander optreden van Jimmy Smith op het North Sea Jazz Festival en trok zijn conclusies.
6: En toen ben ik een keer, ik weet niet precies hoe oud ik was, maar ik gok een jaar of 12, 13, naar het North Sea Jazz Festival geweest met mijn ouders. En daar speelde Jimmy Smith samen met Jimmy McGriff. Dus er waren twee Hammonds op het podium, vier Leslies. En niet omdat ik het nou zo mooi vond, maar het was. Alle vrouwen begonnen te gillen op het moment dat Jimmy Smith zijn mond opende.
7: En je was 12.
6: Toen dacht ik, ja, ik ben een ontluikende puber. Ik dacht, dat wil ik ook. Nee, dat is flauwkul. Ik ben aangestoken door die plaat en dat concert. Dat weet ik nog steeds tot op de dag van vandaag. Dus dat was mijn inspiratie. Kijk, ik heb natuurlijk mijn voorkeur voor ik gebruik wat meer die Jimmy Smith sound dus. Dus dat zijn bepaalde registraties die ik bijna altijd standaard heb staan. Daar wijk ik wel van af. Of ik ga, als er echt een dynamisch gebeuren is met de band, dan ga ik ook aan de drawbars trekken en soundscapes maken. Maar mijn basis is wel bijna altijd die Jimmy Smith instelling, zeg maar. De ultieme Hammond sound, als ik het in de vorm van een plaat zou mogen noemen. Er is een plaat van Jimmy McGriff. Die heet Groove Grease. Dat is een plaat met een naakte dame zelfs op de cover.
7: Blijf me terugkomen, Frank.
6: Ja, sorry. Maar, ik vind dat, maar die sound van het orgel op die plaat vind ik waanzinnig.

0: En dat is, in die zin vind ik de sound van Jimmy McGriff vaak nog gaver dan Jimmy Smith. Ze hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook net wat verschillen. En ook in de opname. Ik vind de opnames... En natuurlijk, Jimmy Smith heeft zoveel platen gemaakt. Dus er zijn er ook die ik waanzinnig vind. En er zijn er die ik iets minder mooi vind. Maar Jimmy McGriff vind ik bijna altijd... Die heeft precies de mooie balans tussen Hammett en de gruizigheid. Zonder dat het over de top is.
1: Hoewel de speelstijl van Arno Krijger compleet anders is dan die van Frank Montis... Heeft Arno dezelfde voorbeelden?
2: Ja, ik heb een voorbeeld van een plaat die ik waanzinnig vind qua geluid. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met mijn sound. Maar, dat is, maar die noem ik wel eigenlijk wel altijd. Omdat dat zo... Ja, het is een live plaat. Ook van Jimmy McGriff. Live where the action's at. Dus live where the action is at. Ja. Dat is een live plaat.
0: Ze met twee organisten?
2: Nee. Oh. Nee, met slagwerk en gitaar, volgens mij. Gaat van alles fout. Je hoort mensen die laten messen vallen. En ze zitten gewoon voor mij te eten. Dus gewoon, dat gaat van allerlei dingen fout. Muzikaal, McGriff is de schema's kwijt en speelt fout akkoorden. Maar de sound op die plaat is zo ongelooflijk dik en vet.

0: ik ben zeker wel beïnvloed door ergens in de jaren 90 door Larry Goldings, Amerikaanse organist. Ook een pianist van origine die op een gegeven moment is overgestapt op het orgel. En dat is wel, denk ik, in me dus tijdens mijn conservatoriumperiode de grootste inspirator geweest. Ja.
1: En wat zijn de helden van Robin Pizol?
2: Het is wel echt begonnen bij bands als The Doors en Deep Purple. En dus Ray Manzarek, die niet echt hammondorgel speelde, maar wel een bepaalde speeltechniek had. En John Lord, ja, hem voornamelijk ook om zijn sound. Dat is wel echt wat ik merk, waar ik ook heel veel mee bezig ben. Ik luister heel weinig naar Hammond Jazz of die originele Hammond spelers. Jimmy Smith of Jimmy McGriff, dat soort dingen. Ik heb dat altijd wel cool gevonden, maar niet voor dat ik dat een hele plaat lang opzet. Dan is toch niet helemaal mijn muziek. Maar echt super sick wat ze allemaal doen. Maar het is soms zo sick dat ik denk, oh man, dit gaat mijn pet te boven. Dat heb ik veel met jazz. En wat ik juist ook heel interessant vind, is dat je die oversturing van die Hammond meer kan gebruiken door een pedaal te gooien of een versterker, zoals John Lord deed. En dat vond ik zo cool, hoe hij zijn sound maakte en ook zo'n ring modulator gebruikte om eigenlijk een soort van de heaviness van een elektrische gitaar te benaderen. En ik denk dat ik ook zo wel ben begonnen op dat Hammond-orgel.
1: En heeft Robin ook een favoriete riff?
2: Eigenlijk het leukste aan het Hammond-orgel is gewoon je handen plat en gewoon, en dan één zo'n noot bovenin. En dan die Leslie van langzaam naar snel laten gaan. Dat kan eigenlijk gewoon geen enkel instrument zoals een Hammond-orgel dat kan.
1: Thijs Schrijnemakers van Orgelvreten weet wel wat zijn favoriete Hammond-geluid is. En Darius Timmer is het een beetje met hem eens.
3: Summertime door Billy Preston.
4: Nou, Billy Preston is wel een goede om te noemen. Maar ik weet niet, het ultieme Hammond-geluid, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Don't Give Up On Me van Solomon Burke zit een heel erg subtiel Hammond-orgeltje achterin. Wat ik echt waanzinnig mooi vind en ook 100 miljoen keer heb geluisterd. Nou, ik vind het moeilijk om te zeggen dat ultiem is. Want het is bijvoorbeeld niet een geluid dat ik heel veel zelf gebruik. Misschien ook omdat ik er de muziek niet voor speel. Maar wat ik wel weet is dat het voor mij niet zozeer gaat om een Hammond geluid door een gitaarversterker. Waar ik vroeger natuurlijk wel mee begonnen ben, maar sinds ik de Leslie heb ontdekt. Dus het moet wel altijd een zekere rondheid hebben voor mij. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen dat er één geluid ultiem is.
3: Nou, ja, daar zeg je iets. Ik heb recent het concerto van John Lord gespeeld voor orkest en Hammond orgel. En John Lord, de toetsenist van Deep Purple, speelde natuurlijk wel heel veel door een gitaarversterker. Ik moet zeggen, in al zijn hardheid en klap in je gezichtachtige sound, dat toch ergens wel heel mooi kan mengen met een orkest, viel me op. Maar ik hou niet zo van die sound.
4: Ja, ik bedoel, dus, ik heb niet iets dat ik zeg, de sound mag niet. Maar als je vraagt naar mijn favoriete Hammond geluid, dan vind ik vaak de lage klanken van een Hammond heel mooi.
1: Het ging net over de Leslie. En tja, welke rol speelt die Leslie in het ultieme Hammond geluid van Sven Vigée?
5: Nou, die Leslie is natuurlijk het verlengstuk van het Hammond orgel. Al moet ik eerlijk zeggen dat met een heel goed Hammond orgel met vette speakers, zoals die A100 hier, dat is gewoon de speaker van het orgel met één microfoontje ervoor, mono, met een hele grote galm erop. En dat klinkt echt heel dik. Daar word ik heel gelukkig van als ik het hoor. Maar als je bijvoorbeeld, ja, Pink Floyd, Daar zitten ook echt epische Hammond momenten. Wat natuurlijk een van de meest epische Hammond momenten aller tijden is. Hey You. Dat is inderdaad alle je beide handen op de lage toetsen neerleggen. Leslie langzaam. En dan langzaam omhoog. En dan omhoog. En dan het volumepedaal intrappen. Dat is wat ik met de studenten ook deed. Ja, en dan krijg je die, dat haar wat achteraf. Heel gaaf effect.
1: De expressieve kracht, ja, daar houdt Sven van. Als ze vragen naar zijn favoriete Hammond-plaat, moet er ook dat vieze op zitten. Dat geluid van de Hammond, waarbij de imperfecties haast voelbaar zijn.
5: Een van mijn favorieten is toch wel Jimmy McGriff. Speler dan, zeg maar. Jimmy McGriff voor mij combineert die hele vrije en jazzy feel met een hele funky timing en heel groovy ook. Gewoon een soort van combinatie van die twee. Heel cool. Hij zegt, ik ben wel heel sterk door hem beïnvloed. Ik bedoel, ook natuurlijk Jimmy Smith is natuurlijk ook al gewoon echt een ontzettende held. Maar Jimmy McGriff, die gaat nog iets... nog iets gemeener, weet je. Die hebben nog iets viezere sound en die... Blue Juice. Blue Juice van Jimmy McGriff. Is zo gaaf. Is zo vies. Het is echt niet strak. Het is zo lekker. Top. Dit is oude disco, oude groove muziek. Wat die jongens van Kou nu ook doen. Maar dan, toen, ruimte geven. Nummer Fat Cakes, dat hebben wij gecoverd. Is van Jimmy McGriff. Dat hebben wij op onze eerste album gecoverd. Want ik hoorde dat, zo vet, dat wil ik gewoon opnemen. Dat gaan we ook spelen. Dat begint met een bas-intro. Nou, toen ik dat aan Glenn liet horen, onze bassist, Glenn Gallum. Nou, die werd helemaal gek. Dit is echt gewoon... Nou ja, het is gewoon... Ja, gewoon vooropleiding conservatorium. Je wordt niet eens toegelaten op het conservatorium. Als je zo je toelating zou beginnen, zeg maar bij wijze van spreken. Het is echt gewoon... Hij speelt zo ranzig, die gast. Maar zodra die band invalt, is het gewoon... Nou, zo kicken, man. Hij kan gewoon niet spelen, hoor dan. Nog een keer. Een pop, dan je noot, weet je wel. Maar die tamboerijn komt erbij. Jimmy komt erbij, die conga's. En het gitaartje. Weet je, en toen ik dit hoorde, toen wist ik ook van, ja, al dat gelul. Je hebt natuurlijk op het conservatorium, krijg je met heel veel van die, ja, jazzpolitie te maken. En het moet allemaal dit en het moet allemaal dat. En je moet virtuoos, je moet 60 noten per seconde kunnen spelen. Anders weet je, dan ben je toch niet, wat ben je dan voor muzikant? Dat is allemaal zo gelul.
1: Sven Figee spreekt met veel enthousiasme en respect over die oude Hammond-spelers. Ook al spelen ze niet perfect of... Juist omdat ze niet perfect spelen. Volkert Oosterbeek van Bruut is minder enthousiast, zelfs een beetje kritisch. Hij vindt dat er weinig ontwikkeling zit in de Hammond-muziek.
6: Het grootste deel wat Hammond jazzmuziek maakt, doet dat nog steeds op een soort van Jimmy Smith manier. En dat vind ik eigenlijk heel raar, want juist in de eind jaren 50 was er in de ontwikkeling van de muziek van dat moment, er gebeurde zoveel. Dan heb je Coltrane... die Love Supreme uitbrengt. Ja, en dat vind ik niet in verhouding met Jimmy Smith. Ondanks, ik ken een vroege liveplaat van Jimmy Smith... waarin je hoort dat hij onderzoekt. Ja, dat vind ik helemaal te gek. Omdat, zeg maar, dat heeft nog niet zoveel met show te maken... om het maar zo even te noemen. Maar het staat niet in verhouding met de jazzmuziek... waar ik kennis mee heb leren maken... Ik kan zeker niet ontkennen dat het Jimmy Smith geluid, dat het goed werkt. Het werkt heel erg goed. En ik gebruik het er zeker ook wel eens. Maar ik heb nooit het gevoel dat ik denk, nou, nu ga ik als Jimmy Smith spelen. Want ik, Daar ben ik niet. En niemand is Jimmy Smith, want hij is al een tijdje dood. maar het is wel nog steeds wat er gebeurt. En ik merk dat om die reden dat ik ook niet heel erg enthousiast of warm word van dat soort muziek. Om een ander voorbeeld te geven. Larry Goldings trio vind ik helemaal te gek. Maar om twee redenen. En omdat Larry Goldings een waanzinnige muzikant / pianist is. En dat hoor je ook. En Bill Stewart. Bill Stewart klinkt zo smerig. Dat daardoor klinkt voor mij de orgel gaaf. Als Bill Stewart niet zou meespelen met Larry Goldings trio. Weet ik niet of ik het net zo gaaf zou vinden.
1: En Jimmy Smith, dat is zeker niks voor Bert van den Brink.
7: Toch ook wel dat Jimmy Smith geluid vind ik wel heel lekker. Om toch als een keuze te gebruiken. Samen met, je zou kunnen zeggen, enigszins een big band imitatie. Die je gebruikt om te spelen. Dus heel traditioneel eigenlijk. Big band-achtige feel vind ik toch lekker. En dan een mooie lopende bas eronder. Bij Jimmy Smith is het zo blijven hangen. En ik eigenlijk niet. Ik ben veel meer Jackie Davis man. Want die zat dat instrument zoals een orkestje te laten klinken. Met veel registratiewisselingen ook. Veel meer denkend aan de Count Basie band. Of zo. Ja, dan hoor je zo'n orgel. Gaat ook veel meer leven. Ja. Maar ik moet zeggen dat zeker door de mensen die nu uit de gospel hoek komen, die doen dat ook weer veel meer eigenlijk. Die spelen veel orkestraler dan de typische jazzorganisten. Ja. En ik heb daar wel een uitgesproken voorkeur voor. Dat ook het imposante van de Hammond. Met zijn mooie Leslie-kabinet of ook die mooie of die originele Hammond-kabinetten die ook prachtig klinken trouwens. Dan komt dat ook beter tot zijn recht.
1: De favoriete Hammond-speler van Bert van den Brink komt dan ook uit een hele andere hoek.
7: Nou, dat is met name één organist, hou je vast, Klaus Wunderlich. Die heeft een plaat opgenomen, een LP. En het is er eentje in de serie van Fireworks. En ik weet dan niet of het nummer 1 of 2 is. En daar heeft de beste man alles ingedubt op één Hammond-orgel, zonder enige toevoeging. Op een M100, ook een legendarisch instrument. Instrument met een half pedaaltje, maar dat maakte niks uit. En alles, bongootjes, kleefs, imiteert hij op dat instrument. Vroeg daarbij dat hij ook een aantal eigen stukken speelt die ik heel bijzonder vind. Het heeft al een randje van, dit kon wel eens een hele commerciële man zijn of gaan worden. Maar het is zo ongelooflijk mooi gedaan dat ik het eigenlijk nog steeds misschien wel de Hammond-plaat nummer 1 vind op de hele lijst die er is.
1: De veelzijdige Nico Bransen heeft verrassende favorieten. En dat begon bij de ontdekking van de Hammond toen hij voor het eerst Roy Phillips hoorde spelen.
8: Ik ben nooit heel diep gevallen voor Jimmy Smith of noem maar op, weet je wel, de grote helden. En hij is de baas. Dat weet ik ook wel. Maar mijn hart is altijd sneller gaan kloppen van liedjes. En Roy Phillips, die speelde liedjes met de Peddlers. En dan ging hij daar, in die liedjes ging hij los op dat orgel. En dan speelde hij af en toe orgelsolos. Die dacht van, holy fuck. Altijd liedjes. Dus ik heb 4 helden. Roy Phillips was de eerste. Mijn tweede held. Misschien leuk voor de luisteraars. En dat is een hele logische. Ja, ik hoef niet verder te laten horen. Dat is mijn tweede held. Ik heb net zijn memoires binnengekregen. Die heb ik besteld in Amerika. Hij is 75. Ook zoiets. Liedjes. Booker T speelt liedjes. Dit is een liedje. Nou ja, hoeveel keer is dat wel hier gestreamd? Heel veel miljoenen keren. Speel je een liedje op een Hammond-orgel, instrumentaal liedje? Nou, dat vond ik zo te gek. Dat is ook echt krankzinnig. Dat je gewoon op een orgel een liedje speelt en dat is het. En die jazzorganisten, dat is een andere taal.
9: Ah, je had nog 2
8: voor. Ja, mijn andere. Oh. Deze is ook heel logisch. Ja, voor mij dan. Ja, is ook totaal bekend. En wat ik zo gaaf vond aan John Lord is dat. En dat heeft ook echt wel heel veel betekend voor mij. Is dat het zo verschrikkelijk kapot kon. Ik vond dat zo te gek.
10: Dat is zo kapot.
8: Ja, gewoon. Zo kapot. Zo verschrikkelijk kapot. En hard. Ja, af, alles vervormen op 10. En alles gewoon helemaal naar de kloten. Scheuren. Brullen. Ja, dat is John Lord. Dat heeft hij echt gedaan voor mij. Zo van, doe normaal, zeg hij. En op een gegeven moment ook gewoon een orgel rechtstreeks naar een Marshall. Gewoon, fuck die Leslie. Weg met die Leslie. Gewoon, en dan ook dat nog combineren. Ja. Die opwinding, dat wilde van hem. En ook die band is natuurlijk ook, weet je wel. Dat zijn natuurlijk ook niet de minste. Maar ja, daarom, ik zeg, ik heb zo'n geluk dat ik in die 70's, dat je die, dan krijg je die prog zo mee. Heb ik ook nog een voorbeeld waarvan ik er vrij zeker ben dat niet alle organisten die jullie interviewen het zullen opzetten. Nou, dat dus. In de Steen. Een beetje in 1996 zie ik. Met Ton Dijkman. En Wilbrand Meiske. En daar, we hebben een plaat gemaakt en daar is dit Ghost Track. Dus die staat niet op de liner notes. Maar als je het laatste liedje laat lopen, komt deze ongein voorbij. En ja, we waren zo wild als hooi. En ik wilde gewoon een keer een punkversie van Twee Motten. Als eerbetoon aan Cor Stijn.
1: De carrière van Nico Bransen begon met bruiloften en liedjes schrijven. Tot hij Jan Akkerman ontmoette.
8: Ik kwam op een goed moment Jan Akkerman tegen. En die vroeg mij voor zijn band via Ton Dijkman. Dat was de drummer van Jan Akkerman. En toen ik Jan Akkerman leerde kennen, toen is alles veranderd. Totaal. Want bijvoorbeeld een andere held van mij die ik niet bij deze vier noem. Maar die zeker van groot belang is geweest, is Thijs van Leer. Ik bedoel, het hele repertoire van Focus. Dat is natuurlijk als organist, dat is natuurlijk smullen. En Sylvia was een van de eerste liedjes die ik met een schoolbandje probeerde in te studeren. En toen vroeg Jan Akkerman mij voor zijn band.
1: Ook J.P. Bast noemt Sylvia van Focus.
11: Nou ja, heel in het begin vroeg Karin mij van wanneer kwam voor het eerst die Hammond in je leven eigenlijk. En dat was eigenlijk niet actief, maar passief. En onder andere via Thijs van Leer natuurlijk. Ja, de weet je wel, de... De Sylvia en dat was te gek natuurlijk, die tijd van Focus. Een van mijn grote inspiratoren is Neil Lassen, de toetsenist van Full Moon. Die Neil Lassen die heeft soloalbums ook gemaakt. Ja, een van mijn favoriete tracks van Neil Lassen is deze, Sudden Samba. Wat ik van Neil Lassen heerlijk vind, dat is dat sleazy manier van Hammond spelen. Het is, hij glijdt vaak een beetje, hij rolt van de ene naar de andere toets toe. En een hele fijne manier van Hammond spelen. Ik krijg ook altijd zin om mee te spelen als ik dit... Mag dat? Ja?

Dit was aflevering 11 van de Hammond Podcast. Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingwersen, maar je hoorde ook fragmenten van Jimmy McGriff, Pink Floyd, Cor Stijn, Klaus Wunderlich en Neil Lassen. In de volgende aflevering, de perfecte imperfectie.

0: Vele helden van onze geïnterviewden hebben we al laten horen in deze radio- en podcastserie. Een van de organisten die niet is genoemd is de Britse organist, jazzpianist en componist Kit Downes. En dat is best opmerkelijk, want Downes is een representant van de jongere generatie organisten en hij neemt een eigenzinnige plaats in de hedendaagse jazzwereld. Als een wizard bewerkt hij de analoge Hammond B3, trekt ongekende klanken uit het orgel van elektronisch geweld tot een esoterische en tedere klankwereld. Hij is virtuoos, vrij en uitermate inventief. Kit Downes bracht talrijke albums uit, solo en met zijn bands Enemy en Dead Eye. En ook speelde hij met grootheden als Squarepusher, Thomas Streunen en Django Bates. Hij won de BBC Jazz Award en werd genomineerd voor de Mercury Music Award. Downes schreef vele compositieopdrachten voor Europese festivals en orkesten.
1: Dead Eye is een trio waarin Kit Downes regelmatig te horen is geweest in ons land. Het trio bestaat uit Reinier Baas, gitaar en compositie, Jonas Burgwinkel, drums en Kit Downes op het Hammond B3-orgel. Dead Eye speelde op 22 september 2022 in het Bimhuis in Amsterdam. En dat concert was ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Dox Records. We horen uit dat concert Stingaloon.

Je hoorde Stingeloen van Dead Eye. Dead Eye treedt niet alleen op in Nederland, maar ook in Duitsland. Hier is een opname uit Jazz Schmiede in Düsseldorf. De opname is van 14 april 2023. We luisteren naar het nummer Dead Eye.

We gaan nu luisteren naar een recente uitgave van Dead Eye van de CD In Orbit uit 2025. Dit nummer heet Michelangelo Antonioni.

Het andere trio waar Kit Downs op het Hammond-orgel speelt is het trio Shadowlands. Shadowlands bestaat uit Robin Finker, saxofoon en klarinet, Lauren Kinsella op zang en Kit Downs speelt de Hammond en piano. Van de CD Ombre luisteren we naar Death and the Lady.

Simone Erre en Il Giardino del Muse speelde muziek van Toineau Arbo, Branle de Livandier en Air d'une Volt. En het komt van de CD Danse Réale. Dance Music on Gemshorn from the 12th till the 17th century. Een CD die in maart van dit jaar uitkwam bij Brilliant Classics. Alle informatie over de gespeelde cd's vindt u in de programmagids op concertcenter.nl of in de app. En daarmee naderen we het einde van deze aflevering van Nuove Musiche. Leuk dat u heeft geluisterd en graag tot een andere keer. En dit programma werd voor u samengesteld door Erwin Koster.

Dit is de concertzender met het programma Early Delights. In deze aflevering weer enkele smaakvolle hoogtepunten uit de oude muziek, met werk van Handel, Tallis, Corelli, Soto de Langa en, om te beginnen, William Boyce. Geboren in Londen in 1711. Hij was zanger en organist, maar vooral een van de belangrijkste componisten van de 18e eeuw in Engeland. De 8 symfonieën van Boyce behoren tot zijn meest gespeelde werk. Sterker nog, ze behoren tot de meest geliefde symfonieën uit die tijd. Ze werden gepubliceerd in 1760, maar al 2 decennia eerder was Boyce met componeren gestart. Rond de publicatiedatum was hij 49 en begon steeds dover te worden.

Als opening van deze aflevering van Early Delights klonk van de Engelse componist William Boyce de driedelige symfonie opus 2, nummer 1 in Besgroot, gespeeld door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Het volgende werk werd geschreven tussen 1703 en 1706. Het gaat om de suite voor klavercimbel nummer 4 in D-klein van Georg Friedrich Händel. In 1703, hij was toen 18, gaf hij zijn studierechten op en zijn organistenbaantje en trok in zijn eentje naar Hamburg. Daar vond hij een betrekking als tweede violist in het Theater am Gänsemarkt. In 1706 verhuisde hij naar Florence en Rome en in die fase van zijn leven heeft hij dus onder andere dit werk geschreven. Het stuk bestaat uit 4 delen, maar vooral de sarabande kreeg grote bekendheid, omdat dit deel voor tal van films werd bewerkt voor een groot orkest. Hier is een uitvoering van Alan Caxton uit 1990 en de 4 delen zijn Allemande, Courante, de wereldbekende sarabande en tenslotte Gigue.

U hoorde Alan Caxton op klavecimbal met de suite voor klavecimbal nummer 4 in D-klein, HWV nummer 437 van Georg Friedrich Händel. Van Händel gaan we meer dan 100 jaar terug in de tijd naar Thomas Tallis en zijn Spem in Allium. Het is een motet van Tallis, gecomponeerd in ongeveer 1570 voor 8 koren van elk 5 stemmen. De Latijnse tekst Spem in Allium nunquam

Tabui Preter in Te, Deus Israel, ik heb nooit op iets anders gehoopt dan u, God van Israël, is gebaseerd op het Bijbelboek Judith. 8 koren dus, van 45 zangers in totaal. Het hele werk bestaat uit 40 delen, gebaseerd op de 40 dagen van Christus in de woestijn. En zo zijn er nog wat meer numerologische foefjes verwerkt in dit stuk. Wie anders dan de Britse The Talus Scholars kunnen dit uitvoeren? Onder leiding van Peter Phillips hoort u hen met het eerste deel.

De Britse The Tallis Scholars, onder leiding van Peter Phillips, zongen Spem in Alium van Thomas Tallis. Dit is de Concertzender en u luistert naar het programma Early Delights. Alle informatie over dit en onze andere programma's vindt u op onze site of in de Concertzender-app. Van Engeland gaan we naar Italië, naar Arcangelo Corelli. Geboren in 1653 in Fusignano, niet ver van Bologna, waar hij vermoedelijk zijn eerste vioollessen heeft gehad. Corelli werd vooral een beroemde violist. Te beginnen in Rome, waar hij vanaf 1675 zijn eerste successen viert en zo in beeld komt van machtige personen en families. En zo stijgt zijn ster in de 18e eeuw als muzikant. Rijkelijk beloond voor zijn werk overlijdt hij een maand voor zijn 60ste op 8 januari 1713. Hij wordt begraven in het beroemde Pantheon van Rome. Als componist is hij vooral bekend vanwege zijn Concerti Grossi, het Concerto Grosso voor Orkest Opus 6, nummer 1, in D groot, laten we u nu horen, in een uitvoering door The Brandenburg Concert onder leiding van Roy Goodman.

De Brandenburg Concert, onder leiding van Roy Goodman, speelde het Concerto Grosso voor orkest Opus 6 nummer 1 in D groot van Arcangelo Corelli. We hebben nog wat tijd voor wat mooie geestelijke liederen Laudi Spirituali van de in 1534 in Spanje geboren componist Francisco Soto de Langa. Maar in zijn tijd was hij vooral zanger. Voor het grootste deel van zijn leven in Rome als onderdeel van het pauselijke koor van de Sixtijnse kapel. Zijn verzamelde boeken met geestelijke liederen, de Laudi Spirituali, werden gepubliceerd tussen 1583 en 1598 en bevatten een aantal van zijn eigen liederen. U hoort er vier van zijn hand, uitgevoerd door Capilla Musical de la Iglesia Nacional Española de Roma, onder leiding van Alessandro Quarta. Te beginnen met het vrolijke Dank u wel, o goede Jezus. Ringrazianti, o Gesù buono.

Dat waren twee motetten van Jean Veillot en de Missa Domine Salvum Fac Regem van François Cosset, uitgevoerd door het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossier. In 1646 werd Cosset opgevolgd door Valentin de Bourgonville. Van hem zijn twee missen bekend, maar daarvan bestaan geen opnamen. In 1653 werd Pierre Robert tot maître de chapelle benoemd. Er is maar weinig muziek overgeleverd die hij voor de Notre-Dame componeerde. Vrijwel zijn gehele bewaard gebleven oeuvre componeerde hij voor de Chapelle Royale, waar hij in 1663 tot sous-maître werd benoemd. We laten nu twee van zijn werken horen. Het eerste is een motet voor de Notre-Dame, Tristis est anima mea. Het wordt gevolgd door een grand motet dat hij voor de Chapelle Royale componeerde, Christe Redemptor Omnium. Hier is opnieuw het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossier.

U hoorde twee werken van Pierre Aubert door het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossier. De rest van dit programma is gewijd aan André Campras, die in 1694 tot maître de chapelle aan de Notre-Dame werd benoemd. Hij oefende deze functie uit tot 1700, toen hij werd ontslagen omdat hij naar de mening van de kanunniken te veel tijd aan de opera besteedde. Van Campras nu twee motetten, In te domine spes mea en Salvum me fac deus. Ze worden uitgevoerd door het ensemble Aquilon.

Zo klonken twee motetten van André Campras, uitgevoerd door het ensemble Aquilon. Dit was Missa et cetera. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

Dit is The Art of the Improvisers op de concertzender en World of Jazz, samengesteld door Ken Vos. De 11e aflevering van een serie over de Amerikaanse pianist, bandleider, trombonist en activistische organisator Horace Tapscott. Hij richtte in Los Angeles samen met gelijkgestemde, meer avontuurlijke muzici, de Underground Musicians Association, kortweg UGMA geheten, op in 1961. Later wordt dit omgedoopt tot UGMAA, Union of God's Musicians and Artists Ascension. Hij begint, deels naar het voorbeeld van Sun Ra, het Pan-African People's Orchestra. En dat gebeurde voor zijn grotere projecten. Hij wordt bekend om zijn percussieve, puntige pianospel en avontuurlijke arrangementen. We zijn, chronologisch, in oktober 1983 beland. Op deel 6 van de Tapscott Sessions staat Ancestral Echoes, waarin Tapscott herinneringen uit zijn jeugd koppelt aan zijn muzikale identiteit. Net als alle andere stukken van de Tapscott Sessions is ook dit stuk solo, zonder publiek, opgenomen in het Lobero Theater in Santa Barbara. Het werd uitgebracht op Nimbus.

In dezelfde maand, maar dan in de Paramount Recording Studios in Hollywood, wordt het album Tapscott plus Winds opgenomen. Hierop speelt de pianist met fluitiste Aubrey Hart en sopraansaxofonist Kavi Roberts. The Golden Pearl is een vroege compositie van Tapscott, waarvan een eerdere versie uit 1961-62 met het Pan-African People's Orchestra in deel 2 van deze reeks is uitgezonden. Tapscott and Winds is pas in 2021 op Nimbus West Records verschenen.

In januari 1984 worden in het Lobero Theater weer solostukken opgenomen. Dit keer natuurlijk ook weer voor de Tapscott Sessions. Deze staan op volume 5. In het eerste stuk, Stringerisms, verkent Tapscott het binnenwerk van de Steinway zonder geforceerd te klinken. Een uitgave van Nimbus Records.

Later, in 1984, neemt Horace Tapscott in New York City, de locatie wordt niet vermeld, met bassist Fred Hopkins en drummer Ben Reilly stukken op die verschijnen op het album Descent or Descent. We horen Tapscott's compositie As a Child. En het is weer een verwijzing naar muzikale herinneringen uit zijn jeugd. Een uitgave van Nimbus West Records.

In maart 1985 worden voor de laatste keer in het Lobero Theater enkele solostukken opgenomen. Ze verschijnen in de serie The Tapscott Sessions. Ditmaal op volume 11. We horen Wistful Vista, een meditatief stuk van Tapscott.

Een van de vroegere leden van het Pan-African People's Orchestra is bassist en componist Roberto Miranda. Zijn home music ensemble geeft in mei 1985 in het Bing Theater in Los Angeles een concert. Het wordt later uitgebracht door het Franse label Dark Tree. Van Live at Bing Theater horen we het eerste stuk Platform for Freedom. Een compositie van Miranda die door Tapscott van een bijzonder opwindende introductie wordt voorzien. Onmiskenbaar zijn de Cubaanse elementen in Miranda's muziek. In de elfmansformatie zitten onder meer trompetist Bobby Bradford, clarinetist John Carter en fluitist James Newton. In de volgende aflevering van deze reeks over Horace Tapscott hoort u opname uit 1986 tot 1990.

Het bijna onmiskenbare geluid van Red Snapper. Maar wel een beetje met kleine aanpassingen. Regrettable in de remix dit keer. In de Blue States mix. En dat staat op Redone. Dat is een compilatie uit 2003. Red Snapper dus. En u luistert naar Sensenta aan het begin van weer een nieuwe zondagavond. En we gaan van Redone in 2003 naar dit jaar, naar Mouse on Mars in de samenwerking met Lee Scratch Perry. Die Lee Perry die is al een paar jaar niet meer onder ons helaas, maar Mouse on Mars had nog een berg sessiemateriaal met hem liggen dat ze dan dit jaar eindelijk zonder Lee Perry toch hebben uitgewerkt, afgemaakt en uitgebracht. Van het album Spatial No Problem, misschien wel de laatste van Lee Perry, hoort u Spatially. Welkom bij Sensenta, welkom bij de concertzender zondagavond. Dit zijn Lee Perry met Mouse on Mars.

space. Spatially. Spatially.

Money a dream. Money a dream. Money space. Money base.

Als je het niet meer weet, dan maar een feit, zeiden ze in het verleden wel eens. En hij feit heel mooi weg. Zake samen met Copies Halifax en u hoort het stuk Section Line. En dat staat op het album Tree Grid, dat is 13 juli verschenen. Het is een wat wisselend album, het komt niet allemaal even goed uit de verf. Maar er staan veel mooie dingen op en we draaiden er vorige week ook al wat van. En ach, wie weet, de komende weken komt er nog wel wat bij. En daarvoor hoorde u Specially door Weilen Lee Scratch Perry in samenwerking met Mouse on Mars. En al gonzend en zoemend gaan we naar Tokio, naar het bijzondere tape label, dat wil zeggen cassettebandjes, de Ato Archives. Vorige zaterdag verschenen op 18 juli is dit RGL met Untitled, deel 4.

Ja, het wordt een beetje science fiction op het einde, maar toch ook wel erg zwoel. Misschien moeten we, nu het wat cooler is, maar wat zwoele muziek draaien. Misschien moeten we dan volgende week, als er weer een hittegolf komt of zo, dan maar weer aan de ijskoude muziek. We gaan het zien komende week. U hoorde Felit met Magic Hour Disco. Nou ja, helemaal disco was het nou natuurlijk ook weer niet. Even kijken, dat komt van het gelijknamige album Magic Hour. En daarmee bleven we in Tokio en daarmee bleven we bij het label Ato Archives. Dus zowel dit stuk als het stuk dat u ervoor hoorde, dat was Untitled 4 van RGL. Beide verschenen op dat label en bijna verschenen op 18 juli. En iets verder in de toekomst dan 18 juli, namelijk op 18 september, als al die hittegolven en ellende hopelijk weer voorbij zijn, dan gaat het album Feather verschijnen. Daarop staat een lang stuk genaamd Feather in meerdere delen. U hoort Yannis Anastasakis en Peter Knight met Feather, deel 1.

Een beetje elektronica, een beetje drones en een beetje minimal music. U hoorde Colin Stetson, dat kan bijna niet missen. Colin Stetson op de saxofoon. En hij werkte in deze samen met Bride Gambril. En die speelde op de doedelzak. De doedelzak die je natuurlijk niet zo heel erg veel hoort op dit tijdstip van de zondagavond. U hoort misschien wat op de achtergrond. Als ik even niks zeg, dan gaat misschien de microfoon iets open. En dan kunt u horen dat hier een soort protest gaande is buiten. Nou, ze zijn ook niet zo heel luid meer. Misschien dat u dat kon horen. Even kijken. Colin Stetson hadden we het over. All the Light in the World samen met Bride Gambril. Dat gaat verschijnen op 11 september. En u hoorde van die plaat The Dirt Dance. En we maken dit uur vol met een lang stuk van JWLSN in samenwerking met Liam Keenan. En ondanks de titel gaat het zeker niet over Mark Rutte, maar het omschrijft misschien wel het gevoel dat we allemaal bij hem hadden. Die mensen hier buiten vermoed ik sowieso. Dit is de Teflon Blues.